0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihes scheliacht de quischali,
2: ik jant de misje, kiema kustele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, fall een moment voor in de creative agus ne schelte, het haar grillo or venulachte, maar goel.
1: Veel er de groeges, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jongen.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credit of August Nischelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.